Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Heerlijk om deze morgen te mogen starten met deze van Robert Palmer en Looking for Clues. Welkom bij Melinda FM, welkom bij De Vroege Vogels.

Everybody Hurts, werk van R.E.M. Dat ze ja zegt is de volgende dat we gaan draaien van Gene Thomas. En dan kijken we nog eens wat we krijgen vandaag. Talk Talk, Ruth McKinney komt eraan. Ook nog eentje van Noordkap zelfs.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

Cry Bandit. We gaan het nog eens oproepen, want de Bredense Cultuurraad die lanceert dus een ontwerpwedstrijd voor een nieuwe logo. En daarbij wordt dus gezocht naar een fris, creatief en herkenbaar ontwerp dat de werking, dynamiek en culturele identiteit van Bredene op een eigentijdse manier weerspiegelt. Heb je een sterk idee? Wel, dien dan nu nog je ontwerp in voor 15 september. En het wedstrijdreglement en alle deelnamevoorwaarden die zijn verkrijgbaar bij de dienst cultuur@bredene.be.

0: Melinda FM weerbericht.
1: We blijven eigenlijk een beetje aan hetzelfde weerbeeld hangen aan de kust, want het blijft zonnig vandaag en temperaturen schommelen rond 23 graden.

moet eind van de jaren 70 geweest zijn, deze hit van Ruff McKinney en Laura Lee. Vandaag is het zover. Vandaag kan je in Oostende je fiets gratis laten labelen. En dit dan in de ontmoetingscentra De Boeien tussen 14 en 17.30 uur.

0: naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Vandaag kun je tussen 19 en 21 uur 30 gaan Vicuña kleiputten. En dit gelegen bij de bron.

En vanaf 11 juli, dat is dus eigenlijk vanaf zaterdag aanstaande tot en met 23 augustus. Elke woensdag, vrijdag en zaterdag en zondag tussen 11 en 18:30 is er een taxibootje met stops aan de Vismarkt, de Dodengang, de IJzertoren en de IJzerboomgaard. Je stapt dan op aan de Vismarkt en je blijft lekker zitten voor een rondvaart in Dixmuiden van 1:30. Een dagticket die kost 10 euro per persoon en gratis tot en met 6 jaar en 2 euro voor een uitpas.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: Het geweld tussen de VS en Iran laait weer op. De VS voerde afgelopen nacht zware aanvallen uit en raakte naar eigen zeggen zo'n 80 doelen, zoals luchtafweer, radarsites en enkele Iraanse boten. Het was een vergelding voor Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran reageerde meteen met ruim 80 tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De VS en Iran ondertekenden vorige maand nochtans een akkoord met daarin een staakt het vuren. Maar beide landen beschuldigen elkaar dat ze zich er niet aan houden. In Frankrijk is Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaat. Dat zei ze gisteravond op de Franse tv. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Eerst mocht ze niet opkomen bij de verkiezingen, nu wel. Le Pen moet in principe campagne voeren met een enkelband, maar dat wil ze zelf vermijden, zegt journaliste Tessa Rens.
2: En daar heeft ze dus aangekondigd dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten, wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
1: Jordan Bardella stond nochtans klaar om de presidentskandidaat voor extreemrechts te worden. Le Pen heeft hem beloofd dat hij premier wordt als zij wint. De staking bij brouwerij AB InBev duurt voort. Het sociaal overleg tussen vakbonden en directie leverde gisteren niets op. En dus blijven de distributiecentra in Vlaanderen ook vandaag dicht. Het personeel klaagt onder meer over de hoge werkdruk. Meer dan de helft van de gebouwen voor jeugd- of sportactiviteiten in Vlaanderen is niet asbestveilig. 52% om precies te zijn, blijkt uit cijfers van omgevingsminister Joop Broens.
3: Dat hoeft natuurlijk niet te verbazen. Hè. Asbest is alomtegenwoordig in onze samenleving. Nu is er een uitfasering gaande. En daarom is die asbestinventarisatie zo belangrijk, dat we weten waar en welke gebouw is nog asbest aanwezig. Daar waar asbest aanwezig is op een onveilige manier, waar het loskomt, hè, waar het impact kan hebben op onze gezondheid, dat we dat daar zo snel mogelijk verwijderen.
1: Hoe dat dan concreet zal verlopen, hangt af van gebouw tot gebouw. We zijn massaal op zoek naar grote schermen. Volgens HLN kunnen verhuurders de vraag niet bijhouden na de winst van onze Rode Duivels op het WK tegen de VS. Festivals, cafés en verenigingen willen nog snel een groot scherm vinden voor de kwartfinale van vrijdagavond tegen Spanje. Ze zoeken zelfs tot in Duitsland, want zij liggen er al uit op het WK. En op het WK voetbal is titelverdediger Argentinië door het oog van de naald gekropen. Het stond in zijn achtste finale tegen Egypte tot 20 minuten voor het einde nog 0-2 achter. Maar Argentinië won toch nog met 3-2, onder meer met de achtste goal van Lionel Messi. Hij is daarmee voorlopig alleen topschutter. Argentinië speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat haalde het na strafschoppen van Colombia. Na 90 en 120 minuten stond het daar nog 0-0. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.

0: Melinda FM weerbericht.
1: Het weerbeeld aan de kust die blijft eigenlijk wel dezelfde hoor. Het is zonnig, het blijft om en bij de 23 graden en er is een matig windje met een kleine zeebries.

Zondag aanstaande vindt aan Spaans Tolhuis in Plassendalen opnieuw de Big Jump plaats. Om 15 uur springen de deelnemers dan samen in het kanaal Gent-Oostende om aandacht te vragen voor propere waterlopen en de strijd tegen plasticvervuiling. Tijdens deze unieke actie mag er uitzonderlijk even gezwommen worden in het kanaal. Iedereen is er van harte welkom en de deelname is gratis.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Hazard Cleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Hazard Cleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op hazardcleaning.be. Hazard Cleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
4: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
3: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
4: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
3: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
4: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
3: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
4: Je nieuwe wagen opladen.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De B-52's en Love Shack. Zondag aanstaande is het terug zover, want dan trekt de indrukwekkende Goddelieve processie opnieuw door de straten van Gistel. Want er zijn meer dan 1000 figuranten die zullen meedoen. Met dit bijzondere culturele en spirituele evenement, dat mag je zeker niet missen en beleef het stukje levende geschiedenis in het hartje van Gistel.

I miss this magic with you. It's all magic with you. En vandaag gaan we eruit met muziek van de jaren 90. Dus Caps en Hard Times. Graag tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: Elke dag stoppen gemiddeld 2 treinen bewust niet aan een halte op hun route. Goed voor 442 gemiste haltes al dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Het is een bewuste keuze bij treinen die vertraging hebben, zegt Britt Monte van de NMBS.
2: Die beslissing wordt eigenlijk genomen om de opgelopen vertraging van één trein, ja, dat die ene trein geen sneeuwbaleffect gaat veroorzaken voor de andere treinen, waardoor dat er andere treinen ook nog vertraging oplopen en waardoor dat er dus ook nog een grotere groep reizigers in de problemen komen met vertraging.
1: Het gebeurt volgens de NMBS wel nooit tijdens de spits en enkel in kleinere haltes. De federale regering begint pas in september met de gesprekken over de begroting. Dat zegt premier Bart De Wever. Het worden zware onderhandelingen, want volgens het monitoringcomité moet de regering 7,7 miljard euro vinden. De Wever zelf wil verder gaan en mikt op 10 miljard.
3: Je hebt geen keuze, je moet het doen. Dus ik heb het rapport aan de agenda gezet van de kern nu vrijdag. Mijn ambitie voor de kern is dat er een bedrag en een werkmethode en een kalender wordt vastgelegd. Die inspanning is perfect haalbaar. Ik denk dat wij 10 miljard kunnen snijden in de begroting, zonder dat we onze economische groei fnaken. Dus theoretisch kan dat.
1: In september gaan de ministers in conclaaf. De Wever hoopt de begroting klaar te hebben in oktober, zoals Europa vraagt. Het geweld tussen de VS en Iran laait weer op. De VS voerde afgelopen nacht zware aanvallen uit en raakte naar eigen zeggen zo'n 80 doelen, zoals luchtafweer, radarsites en enkele Iraanse boten. Het was een vergelding voor Iraanse aanvallen op olietankers in de straat van Hormuz de voorbije dagen. Iran reageerde meteen met ruim 80 tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in de golfstaten Kuwait en Bahrein. De VS en Iran ondertekenden vorige maand nogthans een akkoord met daarin een staakt het vuren, maar beide landen beschuldigen elkaar dat ze zich er niet aan houden. In Frankrijk is Marine Le Pen van extreem rechts dan toch presidentskandidaat. Dat zei ze gisteravond op de Franse tv. Le Pen werd ook in beroep veroordeeld voor gesjoemel met Europees geld. Eerst mocht ze niet opkomen bij de verkiezingen, nu wel. Le Pen moet in principe campagne voeren met een enkel band, maar dat wil ze zelf vermijden, zegt journaliste Tessa Rens.
4: En daar heeft ze dus aangekondigd dat ze dus ook naar het Hof van Cassatie stapt. Want, zo zegt ze zelf, door die procedure op te starten, wordt de straf van haar enkelband opgeschort en zal ze dus campagne kunnen voeren zonder enkelband.
1: Jordan Bardella stond nogthans klaar om de presidentskandidaat voor extreemrechts te worden. Le Pen heeft hem beloofd dat hij premier wordt als zij wint. Op het WK voetbal dient Egypte een klacht in bij de Wereldvoetbalbond FIFA na de uitschakeling in de achtste finales tegen Argentinië. Egypte vindt dat de Franse scheidsrechter niet eerlijk floot. Zo keurde hij een doelpunt af en floot hij geen strafschop. Volgens de Egyptische bondscoach omdat Lionel Messi langer in het toernooi moet blijven en Argentinië wereldkampioen moet worden. Egypte eist uitleg van de FIFA. Argentinië won met 3-2 van Egypte en speelt in de kwartfinales tegen Zwitserland. Dat schakelde Colombia uit na strafschoppen. We krijgen afwisselend zon en wolken en temperaturen rond 27 graden. Morgen en de komende dagen weer volop zomer met veel zon en maxima rond 30 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 18 Robbie.

Boys Don't Gang, die we vooral kennen van hun grote hit in de tijd. En Can't Take My Eyes Off You. Dit was de opvolger. En sign, seal it, deliver it, I'm yours. En op het beste, goeie woensdagmorgen. Welkom.

Een van die superhits van het jaar 1990. Suicide Blonde van NX6. Het is tijd voor Aaron Blommaert en Beter Zo.

0: sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 70 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Het slachtoffer van een ongeval, een baby met geelzucht of een kankerpatiënt. Je kan zomaar het leven van iemand redden door een uurtje vrij te maken en bloed te doneren. En dat kan gewoon bij jou in de buurt. Het Rode Kruis organiseert in juli 2 bloedzamelacties in Kokseide. En er is er eentje op 8 juli, dat is vandaag. Wel, die vindt plaats van 17 tot 20 uur in zaal De Kerkenpannen in Sint-Idesbald. Het donatieproces neemt een uurtje in beslag.

Albert Hammond en de Free Electric Band. En dan het weerbericht vandaag woensdag. Wordt het volop zonnig met maxima tussen 21 en 25 graden. En de wind waait zwak uit het noorden. Dit weerbericht werd u aangeboden door meteowart.be.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07. Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Angèle heeft nog maar eens een nieuwe plaat gelost en dealen. Ja, wat je vandaag niet kan doen, wel, doe het morgen. Doe net zoals Wim Soet.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Inwoners van Torhout die naar het recyclagepark willen gaan, die houden de komende tijd best rekening met aangepaste openingsuren. Sinds vorige week geldt het zomerregime, waardoor het containerpark nog tot en met eind augustus volgens een gewijzigd schema open is. De politie van Blankenbergen heeft 3 jongeren uit zee gered ter hoogte van de pier. Ze raakten in de problemen en konden niet meer op eigen kracht aan land komen. De politie die benadrukt dat zwemmen enkel veilig is in bewaakte zones. Na de feestelijke opening worden de nieuwe plantsoenen nu aan het kruispunt bij het Middelkerkse gemeentehuis aangeplant. De gekozen bloemen, waaronder begonia's en geraniums, die zijn kleurrijk, groeien in de hoogte en hebben een lange bloeiperiode, terwijl nette grasmatten voor een verzorgd geheel zorgen. Het project rond de plantsoenen in Middelkerken moet het kruispunt langdurig opfleuren. In Waardamme bij Oostkamp is een 57-jarige vrachtwagenchauffeur uit Oostkamp vrijgesproken voor een dodelijk verkeersongeval van 2 jaar geleden, waarbij een 49-jarige vrouw uit Pittem om het leven kwam. Dit dossier rond de vrijspraak in Oostkamp blijft gevoelig in de regio. Mark Moerman uit Brugge is opnieuw thuis nadat hij bijna 5 jaar vast zat in een gevangenis in Marokko. Hij reisde erheen om zijn zoontje op te halen na een vechtscheiding, maar belandde door een list van zijn ex-vrouw in de cel. Zijn terugkeer blijft een opvallende zaak rond detentie in Marokko. Het Vlaams Instituut voor de Zee meldt dat het leven in het Belgische strandwater in 30 jaar tijd fundamenteel veranderd is. De fauna is volgens hun analyse verarmd, vervreemd en verslijmd, met een sterke achteruitgang van onder meer grijze garnalen en strandkrabben. Deze evolutie in de strandwaterfauna blijft opvallend.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het opnieuw op en top zomer met temperaturen rond 24 graden aan de kust en tot 28 graden landinwaarts. Er zijn af en toe wat wolken en de wind die waait matig uit het noorden. Vanavond en vannacht blijft het rustig met brede opklaringen en de minima die dalen tegen de ochtend naar ongeveer 14 tot 15 graden. Morgen wordt het nog wat warmer, al halen we waarschijnlijk net geen 30 graden. Ook vrijdag blijft het heel warm met temperaturen eind de 20 graden. Er is veel zon, weinig wolken en een zwakke tot matige noordoostenwind.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

Om het in vaktermen te zeggen, het is een beetje een calypso-sound van Blondie uit 1982. En het komt van haar album Hunter, die niet zo goed verkocht, maar dit was toch wel iconisch, een van de klassiekers in de tijd. Goedemorgen, midden.

Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop,

wel persoonlijk advies en een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.

Noteer het alvast in je agenda op vrijdag 5 en zaterdag 6 september keert Festival terug naar het Kardijnplein in Oostende. Je geniet er 2 dagen lang van sfeervolle live muziek, een gezellige festivalsfeer en heerlijke visgerechten voor jong en oud. Kom proeven, beleven en genieten met vrienden en familie in het hart van de stad. Festival op 5 en 6 september aanstaande.

Bette Midler en The Beast of Burden. Er zijn twee avondmarkten vandaag. De eerste gaat door in Blankenbergen aan de Gave vanaf 4:00 deze namiddag. En er is ook een avondmarkt vandaag in Westendedorp eveneens vanaf 4:00.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x0 6. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De muziekdoos loopt op zijn einde voor vandaag en ik ga afsluiten met een geweldige hit uit 1972. Hier zijn Chick Corea, Tip en Son of My Father. Graag tot morgen.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende.

zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis. Bel of stuur een WhatsApp naar 0475 80 10 24. En kijk ook eens op onze Facebookpagina voor foto's, video's en recente evenementen. Disco Intercity, waar muziek en sfeer samenkomen. Disco Intercity, al sinds 1982 de specialist in feest en entertainment.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Na de feestelijke opening worden de nieuwe plantsoenen nu aan het kruispunt bij het Middelkerkse gemeentehuis aangeplant. De gekozen bloemen, waaronder begonia's en geraniums, die zijn kleurrijk, groeien in de hoogte en hebben een lange bloeiperiode, terwijl nette grasmatten voor een verzorgd geheel zorgen. Het project rond de plantsoenen in Middelkerke moet het kruispunt langdurig opfleuren. Door het warme weer roept de brandweer Westhoek op om extra voorzichtig te zijn en geen vuurtjes te stoken op plaatsen met veel groen. Aanleiding is een weidebrand in de gasthuis Bossen in Ieper, waar een bosbrand kon worden vermeden. De waarschuwing van de brandweer Westhoek geldt voor de komende dagen. Inwoners van Torhout die naar het recyclagepark willen gaan, die houden de komende tijd best rekening met aangepaste openingsuren. Sinds vorige week geldt het zomerregime, waardoor het containerpark nog tot en met eind augustus volgens een gewijzigd schema open is. Mark Moerman uit Brugge is opnieuw thuis nadat hij bijna 5 jaar vast zat in een gevangenis in Marokko. Hij reisde erheen om zijn zoontje op te halen na een vechtscheiding, maar belandde door een list van zijn ex-vrouw in de cel. Zijn terugkeer blijft een opvallende zaak rond detentie in Marokko. De politie van Blankenbergen heeft 3 jongeren uit de zee gered ter hoogte van de pier. Ze raakten in de problemen en konden niet meer op eigen kracht aan land komen. De politie die benadrukt dat zwemmen enkel veilig is in bewaakte zones. Het Vlaams Instituut voor de Zee meldt dat het leven in het Belgische strandwater in 30 jaar tijd fundamenteel veranderd is. De fauna is volgens hun analyse verarmd, vervreemd en verslijmd, met een sterke achteruitgang van onder meer grijze garnalen en strandkrabben. Deze evolutie in de strandwaterfauna blijft opvallend.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het opnieuw op en top zomer met temperaturen rond 24 graden aan de kust en tot 28 graden landinwaarts. Er zijn af en toe wat wolken en de wind die waait matig uit het noorden. Vanavond en vannacht blijft het rustig met brede opklaringen en de minima die dalen tegen de ochtend naar ongeveer 14 tot 15 graden. Morgen wordt het nog wat warmer, al halen we waarschijnlijk net geen 30 graden. Ook vrijdag blijft het heel warm met temperaturen eind de 20 graden. Er is veel zon, weinig wolken en een zwakke tot matige noordoostenwind.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immoyo, Immoyo.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe?

0: aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op hendrikmotors.be.
1: Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg. Brugse Steenweg 112. 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: De wapenstilstand tussen de VS en Iran is voorbij. Toch wat Amerikaans president Trump betreft. Dat zei hij daarnet voor de start van de tweede dag van de NAVO-top in Turkije.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. They're sick people. Liars. I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them.
1: Afgelopen nacht viel de VS een 80-tal doelen aan in Iran. Dat reageerde met ongeveer evenveel tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. NAVO-baas Rutte noemde de Amerikaanse aanvallen absoluut noodzakelijk. Als de wapenstilstand geschonden wordt, moet je krachtig reageren, zei hij. De zware brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan tijdens elektriciteitswerken. Dat bevestigt het parket. Er werd een waterleiding geraakt en daarop volgde een kortsluiting en de brand. Daarbij kwamen 5 vrouwen om het leven. Het parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Jongeren tot en met 12 jaar die met Cazoo op zomerkamp gaan, mogen geen gsm of smartphone meenemen. Tot vorig jaar werd dat al afgeraden. Vanaf nu is het dus echt verboden. Volgens Cazoo verstoren gsm's en smartphones het groepsgevoel, zegt Florence Slok.
3: Het afsprakenkader is er gekomen omdat kinderen en jongeren sneller de neiging hebben naar een gsm te grijpen als ze zich een beetje eenzaam voelen of als ze nog niet direct vrienden hebben gemaakt. Maar de ouders ter plaatse kunnen dat natuurlijk niet oplossen. En we vinden het dus heel belangrijk dat ze vanaf het begin andere kinderen leren kennen.
1: Jongeren van 13 jaar mogen hun smartphones dus wel meenemen, maar tijdens het eten en tijdens activiteiten moeten ze die opzij leggen. In het Franse departement Savoie is een brandweerman van 22 overleden terwijl hij bosbranden probeerde te blussen. Het gebeurde in een moeilijk bereikbaar gebied. Hij werd geraakt door een losgekomen stuk rots. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende branden. Ze raken moeilijk onder controle door de hitte en de wind. De Britse scheidsrechter Michael Oliver fluit overmorgen de kwartfinale van onze Rode Duivels tegen Spanje. Hij is 41 en al jaren een internationale topref. Als we bijgelovig mogen zijn, Oliver floot de Duivels al 3 keer en we wonnen elke keer. Het duel VS-België was bij de Amerikanen trouwens de best bekeken voetbalmatch ooit. Zeker 42 miljoen mensen zagen onze Duivels daar live winnen met 1-4. En goed nieuws voor wie altijd al droomde van een privé-eiland. Het kan dicht bij huis, want Île de Houx in de Maas onder Namen staat te koop. Een klein eilandje van zo'n 4 hectare, een kostprijs zo'n 95.000 euro. Het is wel beschermd natuurgebied. Je mag er niet bouwen of niks uitbaten. Wandelen, rusten en vissen mag gelukkig wel. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maxima rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden. Dat is ook vrijdag en in het weekend zo.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2, Ron de Wit

0: vooral doet terugdenken aan die nare periode van zo'n goede 6 jaar geleden. Zeg maar de corona-periode. De periode waarin we vooral te horen kregen wat we niet mochten doen, nietwaar? Master KG was dat, net na 12 uur. En Jerusalemma.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: 8 juli vandaag. Onze Amerikaanse vrienden mogen vandaag hun voetjes onder tafel schuiven. Want het is vandaag Nationale Bosbessendag. De bekendste Amerikaanse feestdag ter ere van het eten. Zit je aan tafel? Eet u bijzonder smakelijk. En van harte welkom in de show.

0: OMD, oftewel de Orchestral Maneuvers in the Dark, Paul Humphries, was de grote meneer achter dit project hier. Een meidengroep die in hun thuisland, Groot-Brittannië, maar liefst 4 keer op nummer 1 stond in de hitparade. En dat is zelfs de Spice Girls niet gelukt destijds. Zij hier hebben het dus wel gedaan. Onder meer met deze plaat hier. Bewitched was dat. En c'est la vie.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Afro Bros en Billy

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 8 juli vandaag. We starten onze historische nieuwsfeiten van deze dag in het jaar 1889. Dan is er de eerste editie van de krant The Wall Street Journal. Tot op heden nog steeds een van de meest populaire kranten in de Verenigde Staten. 1947. Volgens een persbericht van de Amerikaanse luchtmacht is in Roswell in New Mexico een vliegende schotel geland. 2007. De Boeing 787 Dreamliner wordt voor het eerst aan het publiek gepresenteerd. 2014. Bij een treinongeluk in Zuid-Afrika raken zeker 52 mensen gewond. Twee treinen botsen in de oostelijke kuststad Durban bovenop elkaar. 2016 in Dallas wordt geschoten bij een protest tegen politiegeweld. 5 politiemensen komen om het leven, 12 mensen raken gewond. 2019, die Deutsche Bank kondigt aan dat er wereldwijd 18.000 banen verdwijnen. Een van de grootste banken van Europa heeft al jaren te kampen met slechte resultaten, hoge kosten en miljarden boetes vanwege onder andere schandalen. 2022, de Japanse oud-premier Shinzo Abe wordt neergeschoten bij een verkiezingstoespraak in Nara en bezwijkt aan zijn verwondingen. Vandaag 8 juli, dit waren de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: gaat tegenwoordig bijzonder snel voor deze Felix de Laat, want hij heeft alweer een nieuwe single opvolger dus van deze So Much Beauty, Around Us Lost Frequencies. En Nathan Nicholson waren dat.
1: Van arbeider tot PDG, ze zingen allemaal mee. Welkom, dit is Club de Wit.
0: Straks hier bij Melinda FM, de airplay van deze week. Eerst nog een van de one-hit wonders uit de Italo-disco-periode van de jaren 80. Ik heb het over Ryan Paris met deze Dolce Vita. Staat hij in 1983 over zowat heel Europa in de hoogste regionen van de hitparade.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Tja, als je het op de radio moet zomeren, dan moet je absoluut bij ons zijn, nietwaar? Trouwens, in deel 2 zometeen binnen een uur rond ditzelfde tijdstip krijg je van mij de zomerhit van de dag. En die gaan we uitgebreid uit de doeken doen. Raul Orleana en die heerlijke stem van Jocelyn Brown waren dat. En de Gypsy Rhythm.
1: Duh.

Er bestaat ook een heerlijke live versie van dit nummer hier, opgenomen destijds in de Depot in Leuven. De Kreuners waren dat. Trouwens, die live opname kan je ook dikwijls beluisteren hier bij Melinda FM. Dat was Zo Jong Klassieker in onze eigen moedertaal en deze Papa Doc. Lekker Zuiders, maar wel van bij ons. En Having My Baby, een cover van een oude hit van Paul Anka, brengt ons enkele stappen dichter bij deel 2 van Club de Wit Top deze woensdag. En ook dus dichter bij het nieuws.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Online betalen wordt veiliger, maar ook trager. Zo kan je binnenkort maximaal 5000 euro per dag overschrijven. Dat is een van de maatregelen in een nieuw actieplan tegen phishing. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
2: Dat lijkt misschien veel, maar dat zorgt er wel voor dat die grote bedragen die nu soms ineens van de rekening afgaan, dat dat niet zomaar meer kan gebeuren. Als je limiet naar boven moet, omdat je bijvoorbeeld een grote aankoop moet doen, dan zit daar een wachttijd van 4 uur op. En je krijgt dan ook nog eens een melding.
1: Zodat je zelf nog kan ingrijpen als dat nodig is. Wie toch een dossier moet opstarten voor fraude, zal ook sneller geholpen worden door de banken. De zware brand in het appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen is ontstaan tijdens elektriciteitswerken. Dat bevestigt het parket. Er werd een waterleiding geraakt en daarop volgde een kortsluiting en de brand. Daarbij kwamen 5 vrouwen om het leven. Het parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Jongeren tot en met 12 jaar die met Cazoo op zomerkamp gaan, mogen geen gsm of smartphone meenemen. Tot vorig jaar werd dat al afgeraden. Vanaf nu is het dus verboden. Volgens Cazoo verstoren gsm's en smartphones het groepsgevoel, zegt Florence Slok.
3: Het afsprakenkader is er gekomen omdat kinderen en jongeren sneller de neiging hebben naar een gsm te grijpen als ze zich een beetje eenzaam voelen of als ze nog niet direct vrienden hebben gemaakt. Maar de ouders ter plaatse kunnen dat natuurlijk niet oplossen. En we vinden het dus heel belangrijk dat ze vanaf het begin andere kinderen leren kennen.
1: Jongeren van 13 jaar mogen hun smartphones dus wel meenemen, maar tijdens het eten en tijdens activiteiten moeten ze hem aan de kant leggen. In het Franse departement Savoie is een brandweerman van 22 overleden terwijl hij bosbranden probeerde te blussen. Het gebeurde in een moeilijk bereikbaar gebied. Hij werd geraakt door een losgekomen stuk rots. In het zuiden van Frankrijk woeden verschillende branden. Ze raken moeilijk onder controle door de hitte en de wind. De Britse scheidsrechter Michael Oliver fluit overmorgen de kwartfinale van onze Rode Duivels tegen Spanje. Hij is 41 en al jaren een internationale topref. Als we bijgelovig mogen zijn, Oliver floot de Duivels al 3 keer en we wonnen elke keer. Het duel VS-België was bij de Amerikanen trouwens de best bekeken voetbalmatch ooit. Zeker 42 miljoen mensen zagen onze Duivels daar live winnen met 1-4. En omdat een beetje plagen en uitdagen moet kunnen, stuurt Brussels Airlines zijn Rode Duivels vliegtuig Trident de komende dagen alleen naar bestemmingen in Spanje, zoals Madrid, Barcelona en Malaga. Het heeft natuurlijk alles te maken met die kwartfinale op het WK van overmorgen. Vanmiddag en vanavond veel zon, soms wat stapelwolken en maximaal rond 27 graden in het binnenland. Aan zee iets frisser, in het zuiden nog wat warmer. Morgen veel zon en plaatselijk tot 31 graden. Dat is ook vrijdag en in het weekend zo.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2. Ronde Wit

0: Geboren op 12 november 1981 in de Colombiaanse stad Bogota. Toen hij 3 maanden oud was, werd hij door een Nederlandse familie geadopteerd en groeide op in Delft. En van daaruit heeft hij muzikaal de lage landen veroverd met deze meezinger hier, Kesi Keno. Jody Bernal was dat.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club De Wit.
0: Nu met de nieuwe Shanna Spiro op de radio. Material Lover gaat ze brengen.

De Reggae Boys van Aswad waren dat en Next to You. Vandaag op deze woensdag 8 juli is het rustdag op het wereldkampioenschap voetbal. De ploegen die nu nog in de running zijn voor die beker mee te nemen naar huis, mogen als het ware een beetje ontspannen vandaag. Ze kunnen er maar deugd van hebben, nietwaar?

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Aaron Blomaert en Zoe Levi, nu een band opgericht in 1969 door Tom Johnston en John Hartman. Ik heb het over de Doobie Brothers, de Amerikaanse rockband afkomstig uit Californië. De band heeft wereldwijd meer dan 40 miljoen albums verkocht. Hun bekendste hits zijn ongetwijfeld Long Train Running, What a Fool Believes en deze Listen to the Music.
1: Club De Wit, Radio Classic.

0: Pink was dat op deze 8 juli en Trustfall.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: Tim Kimman is jarig, beter bekend als de Nederlandse rapper Je Broer. Hij wordt er vandaag 40. Beck, de Amerikaanse zanger, 56. En Andrew Fletcher overleed in 2022. Deze Britse toetsenist bij Depeche Mode zou vandaag 65 geworden zijn. Luc de Koning, de Vlaamse acteur, zanger en voice-over voor diverse jingles en reclamespots, wordt er vandaag 74. En Joe Malding overleed in 2015. Deze Amerikaanse bassist bij Buddy Holly destijds zou vandaag 86 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is er een van bij ons uit Zottegem. De Belgische zangeres Jessie de Smet wordt er vandaag exact 50.

0: Geboren in dus Zottegem op 8 juli 1976, vandaag dus 50 jaar deze Jessie de Smet. Groeide op in een zeer muzikaal gezin. Haar moeder was actief als zangeres en haar vader was pianist. Beide speelden ze in orkesten. Jessie zette haar eerste muzikale stap in zo'n orkest op 8-jarige leeftijd. Omdat haar ouders wekelijks optraden in het orkest van Willy Sommers, vroeg Willy Jessie om het liedje Twee Vrienden met hem op te nemen. Een grote Vlaamse hit uit de jaren 80. En zo ging de muzikale bal aan het rollen. Hier te beluisteren, samen met de Mackenzie in All I Need.
1: Goedemiddag, welkom bij Club de Wit.
0: En uw plaats maken de komende minuten voor Rod Stewart.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: De nieuwe Freemout was dat en wondermooi.
1: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 2010 voor Don Omar en Lucenzo. Danza Kuduro betekent Kuduro dans in het Nederlands. Het is een nummer van de Puerto Ricaanse zanger Don Omar en de Portugese zanger Lucenzo. Het nummer staat op de LP Meet the Orphans. De videoclip die hoorde bij deze plaat was opgenomen op Sint Maarten. De hoogste positie destijds in 2010 in onze hitparade was

Exact, dus 16 jaar geleden, de zomerhit hier bij ons, deze Danza Kuduro van Lucenzo en Don Omar. Morgen weer een zomerhit van heel wat jaren geleden. Maar dat is dus voor de aflevering op donderdag van Club De Wit, want deze zit erop bijna dan toch. Van mij heb je dit nog te goed. The Kings en Come Dancing. Vrienden en vriendinnen, maak er nog een hele fijne muzikale dag van. En tot morgen.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Zwemmers die graag een baantje trekken in open water, die kunnen voortaan terecht in provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Het is het eerste West-Vlaamse provinciedomein waar dat mogelijk is en daarmee een nieuwe stap voor open water zwemmen in De Gavers. Het Vlaams Instituut voor de Zee meldt dat het leven in het Belgische strandwater in 30 jaar tijd fundamenteel veranderd is. De fauna is volgens hun analyse verarmd, vervreemd en verslijmd, met een sterke achteruitgang van onder meer grijze garnalen en strandkrabben. Deze evolutie in de strandwaterfauna blijft opvallend. Na de feestelijke opening worden de nieuwe plantsoenen nu aan het kruispunt bij het Middelkerkse gemeentehuis aangeplant. De gekozen bloemen, waaronder begonia's en geraniums, die zijn kleurrijk, groeien in de hoogte en hebben een lange bloeiperiode, terwijl nette grasmatten voor een verzorgd geheel zorgen. Het project rond de plantsoenen in Middelkerke moet het kruispunt langdurig opfleuren. Door het warme weer roept de brandweer Westhoek op om extra voorzichtig te zijn en geen vuurtjes te stoken op plaatsen met veel groen. Aanleiding is een weidebrand in de gasthuis Bossen in Ieper, waar een bos brand kon worden vermeden. De waarschuwing van de brandweer Westhoek geldt voor de komende dagen. Mark Moerman uit Brugge is opnieuw thuis nadat hij bijna 5 jaar vast zat in een gevangenis in Marokko. Hij reisde erheen om zijn zoontje op te halen na een vechtscheiding, maar belandde door een list van zijn ex-vrouw in de cel. Zijn terugkeer blijft een opvallende zaak rond detentie in Marokko. Aan het begin van elke zomer wordt aan de kust een grote reddingsoefening georganiseerd. Die dag dient om de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten te trainen voor noodgevallen en blijft een vaste waarde in de reddingsoefening aan de kust.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het opnieuw op en top zomer met temperaturen rond 24 graden aan de kust en tot 28 graden landinwaarts. Er zijn af en toe wat wolken en de wind die waait matig uit het noorden. Vanavond en vannacht blijft het rustig met brede opklaringen en de minima die dalen tegen de ochtend naar ongeveer 14 tot 15 graden. Morgen wordt het nog wat warmer, al halen we waarschijnlijk net geen 30 graden. Ook vrijdag blijft het heel warm met temperaturen eind de 20 graden. Er is veel zon, weinig wolken en een zwakke tot matige noordoostenwind.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: Dit is een hitsingle uit 1983 van Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat. Het is woensdagmiddag, we zijn 8 juli, we zitten in het midden van de week. Het is ook een beetje de start van terug een wat warmere periode hier in ons Belgeland. Het is tenslotte zomer 2026. Mag ik u van harte welkom heten?
1: Zomer Matinee met Stef Tielemans.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing track of the tears I

is een stevige 90s klassieker van de KLF en de stem van Tammy Wynette. Justified and Ancient. We gaan het hebben over de eerste vakantiedag. Die begint altijd met grote plannen. Uitslapen, lekker ontbijten en eindelijk niets moeten doen. Maar voor je het weet ben je toch weer bezig in de tuin, de garage. Of met klusjes dat al maanden lag te wachten. Gelukkig blijft er daarna nog altijd tijd genoeg om heerlijk te genieten van de zon. Zomer. Matinee.

0: Ontdek Immo Yo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immo Yo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.immo en laat uw vastgoed schitteren. Immo Yo, uw vastgoed is onze missie.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fue!

De zomer spat door je radio met een hitsingle van 2 jaar geleden van Carol G. Si antes te hubiera conocido. En nu terug naar 1987.

22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast. Allemaal mannen doen splash. Bitch, ik wil alleen cash. 22 op de dash. Heel mijn leven gaat fast.

0: en Krantenwijk.
1: De cocktailplaat.
0: Het is hoge tijd om die cocktail boven te halen. Je lekker neer te laten vallen in een gezellige strandstoel. Een beetje de ogen sluiten en te gaan dagdromen. En denken dat je op een wit strand ligt met Wham en Club.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.

0: es Jordan Dux and Summer in My Heart. Het is woensdagmiddag en Christophe Van Dam is ook alweer van de partij.
1: De geschiedenis van de hits.
2: De geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Het verhaal achter de hit Yo-Yo van Plaza is er één van razendsnel internationaal succes, gevolgd door een abrupt einde. In de vroege dagen van VTM en de hoogdagen van de New Beat scoorde het trio een enorme hit met Yo-Yo. Ze stonden bekend om hun iconische rode outfits en herkenbare danspasjes. Het nummer was niet alleen bij ons populair, Plaza scoorde ook in de buurlanden en zelfs in Mexico en Brazilië met Yo-Yo. Echter, het succes stopte plotseling door een juridisch conflict over geld. De bandleden mochten de naam Plaza niet meer gebruiken. Een poging om onder de naam Alpha door te gaan mislukte, waarna de groep uit elkaar ging. Bij ons stond het nummer begin jaren 90 maar liefst 15 weken in de hitlijst.
4: En rond 10

Taylor en Ina en Deja Vu. En daarvoor zat nog een klassiekertje van Billy Preston en Syreeta. With You I'm Born Again. Het zit erop deze zomermatinee op deze woensdagmiddag. Morgen zijn we er graag terug voor zometeen. Veel plezier zoals elke weekdag met Luc de Lee. En ik heb voor jullie nog deze van Alanis Morissette. Klinkt heel goed op het einde van het programma. Thank you.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Ik weet nu niet of we over de juiste temperaturen beschikken om te dansen, maar van ons mag het wel, hè? David Bowie en Let's Dance. Bedankt Stef voor de voorbije matinée. We zijn er weer tot 4 uur met de Rotonde op woensdag. Welkom.

Een buitenbeentje van Offspring en Pretty Fly for a White Guy. Kom deze zomer genieten van gezellige folkloremarkt in de Cursaalstraat in Knokke-Heist. Ontdek een sfeervolle mix van traditionele ambachten, kunst, visserij, marktkramen en lokale lekkernijen. Laat je verrassen door rondtrekkende artiesten, straattheater en een authentieke vakantiesfeer. Wanneer? Donderdagen 16, 23 en 30 juli en donderdag 6 en 13 augustus. De locatie is Cursaalstraat 8300 in Knokke-Heist en het tijdstip is tussen 14 en 18 uur. De toegang is gratis. We hebben muziek voor jullie van Willy Sommers, een wonder van een vrouw.

Hey Styles is de naam van de artiest. Het klinkt Amerikaans, maar hij is een Belgisch zanger van Ghanese afkomst. Een wel niet onbesproken figuur, want hij werd al ettelijke keren veroordeeld en liep onlangs nog tegen een effectieve gevangenisstraf van 10 maanden aan. De aanleiding was dat hij na een levenslang rijverbod toch nog voor de zoveelste keer weer achter het stuur was gekropen. Foei foei, Kay.

0: Bob, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.

Er is iedere dag wel iets te vieren en zo denkt Cool & The Gang er ook over hier met Celebration. Van vrijdag 17 tot en met dinsdag 21 juli staat de grote markt van Diksmuiden opnieuw helemaal in het teken van Diksmuidse zomerkermis. 5 dagen lang genieten van een gezellige kermissfeer met attracties voor jong en oud. En de toegang die is uiteraard volledig gratis.

De Nederlandse zanger Peter de Koning. Als we op zoek gaan naar zijn grootste hits, dan zijn we vlug uitgezocht. Maar de tandartsassistente bracht hem toch wel een notering op. Dit is hier een ander verhaal. Momenteel een echte hitmachine. Muziek van Sabrina Carpenter en Manchild.

0: u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

En of er nog een leven was na de Police. Hier solo Sting en An Englishman in New York. Trek op zondag 19 juli je wandelschoenen aan voor de Beachwalk in Middelkerken. Vertrek tussen 7 en 15 uur aan BSO De Strepen in Middelkerken en kies uit 4 prachtige wandelroutes van 6 tot 27 kilometer. Geniet onderweg van de unieke sfeer van Middelkerken en Silt met de zee altijd dichtbij. Na de wandeling kun je gezellig nagenieten met een heerlijke maaltijd. Deelnemen kost 3 euro, voor leden betalen 1,50 euro en kinderen onder de 12 jaar wandelen gratis mee. Voor meer info en reservering voor de maaltijd, neem contact op met de Sputnikstappers in Middelkerken. Dit is Fleming en Russell.

Misschien wel een goede raad van Tony Christie. Don't go down to Reno. Wij gaan in ieder geval niet deze kant op. Wij gaan de kant op van de exit. Want het is tijd om eruit te gaan. En we sluiten vandaag af met Liquid 5 en Lean on My Love. Veel plezier met de collega's. En morgen dan zijn we terug. Hopelijk jullie ook. Tot dan.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Zwemmers die graag een baantje trekken in open water, die kunnen voortaan terecht in provinciedomein De Gavers in Haarlembeke. Het is het eerste West-Vlaamse provinciedomein waar dat mogelijk is en daarmee een nieuwe stap voor open water zwemmen in De Gavers. Inwoners van Torhout die naar het recyclagepark willen gaan, die houden de komende tijd best rekening met aangepaste openingsuren. Sinds vorige week geldt het zomerregime, waardoor het containerpark nog tot en met eind augustus volgens een gewijzigd schema open is. In Waardamme bij Oostkamp is een 57-jarige vrachtwagenchauffeur uit Oostkamp vrijgesproken voor een dodelijk verkeersongeval van 2 jaar geleden, waarbij een 49-jarige vrouw uit Pittem om het leven kwam. Dit dossier rond de vrijspraak in Oostkamp blijft gevoelig in de regio. Na de feestelijke opening worden de nieuwe plantsoenen nu aan het kruispunt bij het Middelkerkse gemeentehuis aangeplant. De gekozen bloemen, waaronder begonias en geraniums, die zijn kleurrijk, groeien in de hoogte en hebben een lange bloeiperiode, terwijl nette grasmatten voor een verzorgd geheel zorgen. Het project rond de plantsoenen in Middelkerke moet het kruispunt langdurig opfleuren. Door het warme weer roept de brandweer Westhoek op om extra voorzichtig te zijn en geen vuurtjes te stoken op plaatsen met veel groen. Aanleiding is een weidebrand in de gasthuis Bossen in Ieper, waar een bos brand kon worden vermeden. De waarschuwing van de brandweer Westhoek geldt voor de komende dagen. Mark Moerman uit Brugge is opnieuw thuis nadat hij bijna 5 jaar vast zat in een gevangenis in Marokko. Hij reisde erheen om zijn zoontje op te halen na een vechtscheiding, maar belandde door een list van zijn ex-vrouw in de cel. Zijn terugkeer blijft een opvallende zaak rond detentie in Marokko.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is het opnieuw op en top zomer met temperaturen rond 24 graden aan de kust en tot 28 graden landinwaarts. Er zijn af en toe wat wolken en de wind die waait matig uit het noorden. Vanavond en vannacht blijft het rustig met brede opklaringen en de minima die dalen tegen de ochtend naar ongeveer 14 tot 15 graden. Morgen wordt het nog wat warmer, al halen we waarschijnlijk net geen 30 graden. Ook vrijdag blijft het heel warm met temperaturen eind de 20 graden. Er is veel zon, weinig wolken en een zwakke tot matige noordoostenwind.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Imoyo, Imoyo, Imoyo.
0: Melinda FM 45 Jan Snel.

Het nummer dateert uit 1982. Michel Sardou, het is misschien een goede tip voor je aankomende vakantie. Le Lac du Connemara. Goedemiddag, welkom erbij. Woensdag alweer. Dit is een nieuwe aflevering van De Spits. Melinda FM. Louis Capaldi, The Day That I Die.

Ik was hier net een artikel aan het lezen over knokken die kreunen onder de toelop van Noord-Franse jongeren, van intimidatie tot wildplassen. Ah, dat is niet zo proper.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk

Het is een nummer dat ook nog een vorig leven heeft gekend. Het melodietje had u zeker wel herkend. Ducci met Anxiety. Ik heb eens even het weerbericht erbij genomen. Dat is makkelijk zat. Temperaturen tussen 24 en 28 graden. Altijd zon, af en toe wat onschuldige wolkjes. Het blijft droog, met andere woorden, zalig weer hier aan de kust. Kom maar eens af, kom maar eens kijken. En dit is een zomerse

Het was een van de minst productieve Beatles, maar Ringo Starr, daar hebben we het over. Maar hij heeft toch wel fantastische dingen gemaakt, hoor. Zoek dat maar even op. We draaiden van hem Photograph. Als je hem live aan het werk wil zien, dat kan. Je moet er wel voor naar de States. Daar toert hij in september en oktober. En dit komt dan weer uit Nederland. Toontje Lager.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torhoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

is een origineel nummer van Smokey. En eigenlijk vinden we dat veel beter dan de deze van Gompie. Alice, who the fuck is Alice? Who is Madonna? Jay.

Yves Berendsen, droom je over mij vannacht? Laat dat maar zo. Je nachtrust zal je goed kunnen gebruiken in deze hete temperaturen. Dat was het alweer wat de woensdagse aflevering van De Spits betrof. Veel plezier met de collega's. Morgen zijn we er weer vanaf 4 uur.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De hitte heeft harder toegeslagen in ons land dan tot nu toe gedacht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Daaruit blijkt dat er tijdens de hittegolf zo'n 1747 overlijdens meer waren dan normaal. Met één afgetekende uitschieter, ziet politiek journaliste Hannelore Simons.
2: Het weekend 27, 28 juni was het dodelijkste weekend in onze recente geschiedenis. Nog dodelijker, want tijdens de piek van corona. In totaal waren er 1300 doden op één weekend, meldde dat er 500. Maar ja, u weet het, intussen spoeddiensten die werden toen overrompeld. Bij de 112 was het soms stergend lang wachten op antwoord.
1: Opvallend, Wallonië werd veel harder getroffen door de hittegolf dan Vlaanderen. Hoe dat komt, is onduidelijk. In dierenpark Peridaisa zijn twee schadelijke soorten kevers gevonden. Dat melden het park en het Federaal Voedselagentschap. Het gaat om exotische schorskevers die hier niet thuis horen en die onze planten en bomen kapot kunnen maken. Ze hebben de quarantaineperiode, die nieuwe planten en bomen in het park door moeten, overleefd. Johan Vrijs van Peridaisa.
3: In de winter, als het koud was, kan het mogelijk zijn dat die kevers zich in de wortels verstopt hebben en inderdaad niet zichtbaar waren. De situatie is iets ernstiger dan dat een gevaar is enkel voor het ecosysteem in de serre. Als die kevers buiten het park zouden komen, zouden die als invasieve soort ook de eikenbomen hier in België kunnen aantasten.
1: Peridaisa en het FAVV gaan voortaan extra controleren. Evenementen over heel ons land passen zich aan de match van de Rode Duivels. Die spelen nu vrijdag de kwartfinale van het WK voetbal om 9 uur 's avonds. En dus pal in het avondprogramma van bijvoorbeeld festivals. In Leuven gaan ze het stadsfestival Belevenissen even stilleggen. Je hoort bevoegdschepen Bert Cornelie.
4: We zorgen dat op 9 uur alle aandacht naar de voetbal gaat. Daarvoor gaan we twee concerten vroeger inplannen. Vanaf 6:30 starten we hier en dan gaan we kijken of er verlengingen zijn of niet. Als er geen verlengingen zijn, dan is het Hooverphonic om 11:15. Ja, Hooverphonic is bereid om inderdaad flexibel te zijn, dus we gaan zien wat het geeft. Als het wel later is, ja, dan zal het later zijn.
1: En ook op het Cactus Festival in Brugge stopt de muziek tijdens de match. En het is over en out voor Elise Mertens op Wimbledon. Ze werd in de kwartfinale naar huis gespeeld door de Tsjechische Linda Noskova, de nummer 9 op de wereldranglijst. Mertens zelf staat 25ste. In twee sets, het werd 6-3 en 7-5. Het was de eerste keer ooit dat Mertens in de kwartfinale geraakt was op Wimbledon. Veel zon, met hier en daar wat wolken en maximaal rond een graad of 27. Aan zee wel iets frisser. Morgen veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
5: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.
0: Melinda FM, 5-6, Jacques van Bellegem.

0: Die Nena uit Duitsland, die was op zoek naar 99 luchtballonnen. Ik was op zoek naar 99 mooie zoentjes van deze dame.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem. You know.

Dat is nu echt typisch zo'n formatie dat je kan beschouwen als één dasvlieger, want ze hadden maar één grote hit in de Lage Landen. East Side Beat and Ride Like the Wind. Blijf hangen, zometeen muziek in die turbulentie show van Lily Allen op woensdagmiddag. Maar eerst Niels de Stadsbader.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

0: 26 is het toch volledig stil geworden rond deze meneer. Alex Warren en Carry You Home.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

werd ooit in de jaren 80 nog op plaat gezet door de Common Arts. Thelma Houston, dat zal waarschijnlijk toch wel de originele versie wezen uit 1976. Houd van oud in die turbulente show met Don't Leave Me This Way.

0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Op zoek naar een moment voor jezelf? Ontdek Maison Belle, waar rust, verfijning en natuurlijke schoonheid samenkomen. Laat de drukte los en kom helemaal tot ontspanning met onze exclusieve headspa's, huidverbeterende behandelingen en massages. Elke behandeling wordt afgestemd op jouw huid, jouw noden, jouw moment. Met natuurlijke producten en geavanceerde technieken zorgen we voor een stralende, pure uitstraling. Zonder overdaad. Maison Belle, meer dan een schoonheidsinstituut. Een zachte pauze in jouw dag. Stationstraat 68 in Gistel. Bel 0477 80 72 07.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: We waren er zo fier op. Dat was Alana Dante uit ons eigen Vlaanderen met Take Me For A Ride.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

als je eens aandachtig luistert naar de tekst, dan weet je meteen genoeg. Dat zijn platen met inhoud. Alleen met jou zou ik toch graag de wereld willen delen. Dat was nog even de trots van Vlaanderen, Isabella A. op woensdagmiddag. De week is in tweeën en dat is Calvin Harris.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De hitte heeft harder toegeslagen in ons land dan tot nu toe gedacht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Daaruit blijkt dat er tijdens de hittegolf zo'n 1747 overlijdens meer waren dan normaal. Met één afgetekende uitschieter, ziet politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Het weekend 27, 28 juni was een van onze dodelijkste weekends in onze recente geschiedenis. Maar u weet het, intussen, spoeddiensten werden toen overrompeld. Bij de 112 was het soms tergend lang wachten. Dus die hittegolf zorgde zeker en vast voor een dramatische oversterfte. Nog veel erger dan we eigenlijk vorige week dachten, met veel meer mensen dan normaal die stierven.
1: Opvallend, Wallonië werd veel harder getroffen door de hittegolf dan Vlaanderen. Volgens Cienzano heeft dat te maken met de hoeveelheid ozon die we ingeademd hebben. Dat is de combinatie van UV-stralen en vervuilende stoffen in de lucht. Kledingketen Paprika is opnieuw failliet, dat laten de vakbonden weten. Het bedrijf ging 2 jaar geleden al eens failliet, maar maakte toen een doorstart. Paprika heeft nog 30 winkels in ons land, die zullen nu sluiten. 151 mensen verliezen hun job. Er komen nieuwe, zware aanvallen op de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op de NAVO-top in Ankara, in Turkije. Afgelopen nacht viel de VS ook al een 80-tal doelwitten aan in Iran. Daarbij kwam al zeker 1 iemand om het leven. Vanmorgen kondigde Trump ook al aan dat het staakt het vuren voor hem is afgelopen. De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e rit in de Tour gewonnen. Dus geen Belgische zegen voor Merlier of Philipsen. Het is voor Kooi trouwens de eerste keer dat hij meerijdt en meteen al een overwinning dus. Hij haalde het in een massasprint. Evenementen over heel ons land passen zich aan de match van de Rode Duivels. Die spelen nu vrijdag de kwartfinale van het WK voetbal om 9 uur 's avonds. En dus pal in het avondprogramma van bijvoorbeeld festivals. In Leuven gaan ze het stadsfestival Beleuvenissen even stilleggen. Je hoort de voegdschepen Bert Cornelie.
3: We zorgen dat op 9 uur alle aandacht naar de voetbal gaat. Daarvoor gaan we 2 concerten vroeger inplannen. Vanaf 6:30 starten we hier en dan gaan we kijken of er verlengingen zijn of niet. Als er geen verlengingen zijn, dan is het Hooverphonic om 11:15. Ja, Hooverphonic is bereid om inderdaad flexibel te zijn. Dus we gaan zien wat het geeft. Als het wat later is, ja, dan zal het later zijn.
1: Ook op het Cactusfestival in Brugge stopt de muziek tijdens de match. Want we hebben tijdens de vorige match van de Duivels tegen de VS massaal gekeken. Dat laat de VRT weten, waar de match uitgezonden werd. Ondanks dat de match pas om 2 uur 's nachts startte, waren we toch met ongeveer 1.030.000 Belgen die gekeken hebben. En dat is een absoluut record. Benieuwd wat dat gaat geven nu vrijdag. Veel zon met hier en daar wat wolken en maxima rond een graad of 27. Aan zee wel iets frisser. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer, 31 graden dan. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het volop zomer.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

zoek naar muziek, sfeer en entertainment voor jouw feest of evenement? Dan ben je bij Disco Intercity aan het juiste adres. Met meer dan 40 jaar ervaring zorgt DJ Johnny van den Berg voor de perfecte muzikale omkadering. Van bedrijfsfeesten en dansnamiddagen tot live artiesten, bands, klank en lichtinstallaties. Wij maken van elk evenement een onvergetelijke belevenis.

0: casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice ook na verkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwersee Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwersee.be.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
4: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat. Op zoek naar een betrouwbare tweedehandswagen of bestelwagen? Autohandel Pieters in Oudenburg heeft steeds 50 voertuigen op voorraad. Al 20 jaar een vaste waarde aan de kust. Met topservice, ook naverkoop. Herstellingen, onderhoud, airco-service, carrosserie en car detailing. Wij doen het allemaal. Snel en vakkundig. Ontdek het aanbod op autohandelpieters.be voor de wagens in stok. En volg ons op Facebook voor het laatste nieuws en nieuwe binnenkomers. Of spring binnen in Oudenburg, Brugse Steenweg 112, 059 800 550. Autohandel Pieters. Rij slimmer, rij zeker.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Alweer een uur, alleen maar hits uit de 80's.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. 1 uur lang alleen maar hits uit de 90's. Welkom bij 90's.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De razend populaire squishy dumplings kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM Nieuws. Squishy dumplings zijn een soort van zachte stressballetjes in felle kleuren. Gigantisch populair op sociale media en bij kinderen. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht ze.
2: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
1: Tietgat geeft als tip mee dat wanneer zo'n speelgoedje te hard stinkt, je het beter weggooit. De NAVO-top in Ankara in Turkije zit erop. Premier Bart De Wever reageerde vandaag nog verbaasd op de uithalen van Amerikaans president Trump. Die voelt zich in de steek gelaten door de NAVO-lidstaten in de oorlog tegen Iran.
3: Een conflict waar onze mening niet over gevraagd wordt, waarvan wij wel heel zwaar de gevolgen ondervinden, waarvan wij niet de indruk hebben dat het ergens heen gaat, waarvan we ook niet op de hoogte zijn van een soort groot plan dat er zou zijn. Dat op dat moment zeggen van ja, nu ben ik ontgoocheld dat niemand mij komt helpen, dat wordt wel algemeen aangevoeld als niet geheel redelijk. En dat is een spanning die je wel voelt, ja.
1: En nog een bijzondere zet van Trump. Hij heeft ervoor gezorgd dat er in de NAVO-slottekst een paragraaf staat dat Iran nooit een kernwapen mag hebben en dat ze de straat van Hormuz volledig moeten openen. En dat terwijl Iran helemaal geen deel uitmaakt van de NAVO en dat is nogthans waar heel die organisatie om draait. Het zogenaamde artikel 5, als één van de lidstaten wordt aangevallen, geldt dat als een aanval op alle lidstaten. Goed en slecht nieuws voor wie met het vliegtuig op vakantie gaat. De christelijke vakbond dreigt met een staking op de luchthaven van Charleroi. Ze gaan niet akkoord met de nieuwe regels rond sancties als je te lang niet op het werk bent. Voor Brussels Airport is er wel goed nieuws. Het personeel van Alisia, dat onder meer de vliegtuigen schoonmaakt, had een stakingsaanzegging ingediend, maar gaat uiteindelijk toch niet staken. En vanaf morgen let je maar beter op als je naar de luchthaven in Zaventem moet. Door werken aan de Brusselse ring en een invalsweg wordt het verkeer naar de luchthaven omgeleid. Via een andere afrit volg je de omleiding. Extra opletten is dus de boodschap. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust wel iets frisser. En de dagen nadien blijft het zomer met temperaturen boven de 30 graden.
4: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda.

Had ik al dwars door de dood heen zingen. Ik wil proberen iets te maken. Ik wil niet breken en ik wil niet haten. Maar op zoek naar mooie woorden heb ik de liefde vaak verloren. Ik ben altijd onderweg.

Ik ben altijd onderweg. En ik ben altijd onderweg. Ik leef onrustig en onzeker. Tussen de liefde en de leegte. Dit is geen leven om te delen. En toch is heel mijn hart van jou. Maar laat me niet te veel beloven. Want ik blijf mijn dromen trouw. En ik wil nog zoveel woorden zingen. Het is een passionele drang. Ik wil alleen en alleen bij jou zijn. Maar ik vind nooit de balans. Ik ben altijd onderweg. Ik ben altijd onderweg. Ik reis onrustig en onzeker.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat laat het leger zelf weten op X. Het doel is om de Iraanse controle over de straat van Hormuz omver te werpen. De Amerikaanse president Trump heeft de aanvallen eerder vandaag zelf aangekondigd. Naar eigen zeggen is hij ook de absolute nummer 1 op de killlist van Iran. De razend populaire squishy dumplings kunnen giftig zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van VTM Nieuws. Squishy dumplings zijn een soort van zachte stressballetjes in felle kleuren, gigantisch populair op sociale media en bij kinderen. Toxicoloog Jan Tietgat onderzocht ze.
2: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
1: Dit gat geeft als tip mee dat wanneer zo'n speelgoedje te hard stinkt, je het beter weggooit. En dan nog politiek in eigen land. Het Vlaams parlement heeft de begrotingsaanpassing voor dit jaar goedgekeurd. Die ligt nu op 2,2 miljard euro. Dat is ruim 440 miljoen meer dan aanvankelijk begroot werd. Volgens bevoegd minister Ben Weitz komt dat onder meer door de stijgende inflatie. Ook de extra kosten voor de Oosterweelwerken spelen mee. De regering probeert zelf te besparen door ambtenaren die stoppen niet meer allemaal te vervangen. Helder vannacht en het koelt af tot een graad of 15. Morgen veel zon en tot 31 graden in het binnenland. Aan de kust wel iets frisser. De dagen nadien blijft het zomer met temperaturen boven de 30 graden.
3: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.